Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: is de nieuwsupdate.
1: Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

0: TNT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De ochtend van Radio.

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk en door omrijders tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder 11 kilometer file vanaf Breda Noord, een 30 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Nieuwendijk en Gorinchem 6 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Paalgave 3 kilometer. En 5 minuten op de A59 richting Zonzeel bij knooppunt Zonzeel 2 kilometer.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Ja, de jaren 80 BNT Rhythmix. And there must be an angel playing with your heart. Vrienden, wij zeggen welkom. We gaan richting je zomervakantie. Ja, we gaan het tegen.

James Blunt, Stay the Night. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. En Bruno Mars is momenteel in Nederland voor zijn concerten in de Amsterdam Arena. Je hoort hem nog een keer met I Just Might. Nou, de dinsdag 7-7 op de kalender. Ik zag gisteren voorbij komen dat in het Belgische Hasselt, daar zijn 6 minderjarigen aangehouden voor het plannen, ja, het plannen van een aanslag op hun school. De verdachten die waren actief in een groep op TikTok, waarin onder meer bedreigingen werden geuit richting de directieleden van de school. Ja, de politie kreeg halverwege vorige maand een aangifte binnen van een aantal directieleden. En nog diezelfde dag werden de 6 verdachten geïdentificeerd die als anonieme gebruikers meepraten in een TikTok-groep. Ja, verschrikkelijk, hè? En de politie zegt dit soort dreigingen uiterst serieus te nemen. En doordat snel is gehandeld, werd voorkomen dat de school enkele dagen nadien mogelijk het slachtoffer werd van een aanval. Alle minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. Ja, we blijven een beetje in België, want ze hebben gisteren gewonnen van de Verenigde Staten, hè? Het WK voetbal. Ja, dan Spanje bereikt dit jaar waarschijnlijk de grens van 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat heeft de minister van Toerisme gisteren gezegd. De Spaanse zomer die wordt weliswaar steeds heter en droger, met bosbranden tot gevolg. Maar het massatoerisme staat dat niet in de weg. In de eerste 3 maanden van dit jaar steeg het aantal toeristen met 2,5% tot 17,5 miljoen. Dat heeft het Spaanse statistiekbureau bekendgemaakt. Ja, en de grote bulk die moet dit jaar nog komen. Ja, en hou er rekening mee, ook in Spanje kunnen de temperaturen oplopen tot boven de 40 graden. Ja, tegenwoordig ja, ook hier in Nederland, hè? We raken er allemaal aan gewend, denk ik. Nou, blijf erbij op deze dinsdag. Heb je iets te melden, laat het ons weten van, ja, via radiobnt.nl. Goedemorgen, Pedro vanuit Roosendaal. Laat ons weten waar je luistert. Altijd leuk. Goedemorgen.

0: 89 Degrees en Stevie Wonder. True to your heart. Het is 7:30 een goede ochtend onderweg naar je werk. Is dit Radio BNT. In het noorden van het land is het vrij veel bewolking. Met tijdelijk misschien een beetje regen. Ook in het zuiden. Beetje bewolkt. Maar geleidelijk gaat weer de zon doorbreken. En zal de temperatuur hier in het zuiden gaan oplopen naar 28 graden. Nou, morgen zijn er dan in het hele land wat wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. De temperatuur ligt dan tussen de 20 en 26 graden. Ja, en de dagen daarna wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend temperaturen van boven de 30 graden. Nou, op dit moment de temperatuur in Maastricht is 19 graden. Nou, Flitsmeister meldt nog een aantal controles. A79 tussen Maastricht en Heerlen. Daar zijn ze aan het controleren bij 8.2. De A76, daar staan ze nog steeds bij de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. Dan de A73 tussen Venlo en Venray bij 61.2. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.8. De A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. De A27 Almere-Hilversum bij 112.6. En dan als laatste de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 34.7.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer file en veel vertraging. En dat duurt waarschijnlijk nog 10 minuten eer dat de weg vrij is. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 7 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 4 kilometer file. Op de A59 Den Bosch Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Het steekincident in Venlo, waarbij vorige week een 56-jarige man om het leven kwam, is het gevolg van een conflict in de huiselijke sfeer. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Een 55-jarige vrouw uit Venlo wordt verdacht van doodslag. Het slachtoffer werd in de nacht van woensdag op donderdag zwaar gewond aangetroffen in een woning aan de Kaldenkerkerweg en bezweek later aan zijn verwondingen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de vrouw met 2 weken verlengd. Een farmaceutisch bedrijf aan de touwslagerij in Zevenbergen is vanmiddag ontruimd nadat 15 medewerkers klaagden over hoofdpijn. Volgens de veiligheidsregio zorgde een kortsluiting in een verpakkingsmachine voor een penetrante geur en het vrijkomen van chemicaliën. 10 van de 70 geëvacueerde medewerkers zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brandweer heeft na metingen geen gevaarlijke concentraties meer aangetroffen. En het treinverkeer van en naar Eindhoven Centraal is vanochtend tot vroeg in de middag volledig stilgelegd na een aanrijding met een persoon bij het perron. Meerdere perrons werden ontruimd en de trappen in de stationshal werden afgezet met linten. Het slachtoffer werd door de brandweer onder de trein vandaan gehaald en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Omdat veel reizigers het incident zagen gebeuren, heeft de NS slachtofferhulp ingeschakeld. Rond 11:45 zijn de sporen weer vrijgegeven. En tot zover het regionieuws op

0: Matt Simons. With you. Ja, en wij zijn ook bij jou, wij Radio BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor hoorde je Mac, Thunder in My Heart. En Olivia Dean deed het met Sam Fender. Rhyme Me In. Estefana Polman die wordt de vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Wat hebben de heren gisteravond bekendgemaakt? De oude handbalster die zal de mannen één keer in de maand op vrijdag gaan vergezellen aan hun stamtafel. Ja, dan vandaag beslist de rechter in Engeland wie gelijk krijgt. De Britse tabloids die publiceerden jarenlang privé-informatie over prins Harry en zes andere bekende Britten, onder wie Elton John en Liz Hurley. En volgens hen maakten de kranten zich schuldig aan privacy-schendingen door de inzet van privé-detectives en afluisterpraktijken. Dus wie krijgt er gelijk, de tabloids of prins Harry en de artiest? Ja, en Miley Cyrus is de volgende ster die van de speelgoedfabrikant Mattel een eigen Barbie-pop heeft gekregen. Zangeressen als Stevie Nicks, Tina Turner en Kylie Minogue die gingen haar voor. Nou, de pop is helemaal in het zwart gekleed en draagt hoge hakken, een leren broek en een jack en een zonnebril op haar hoofd. Ja, en Barbie vertegenwoordigt een persoonlijke droom van mij. Zo schrijft Miley Cyrus in het bijschrift van een video op Instagram, waarin ze de Barbie-pop onthult. Ja, ik zag ook voorbij komen dat de door de Nederlandse Eline van der Velde ontwikkelde AI-actrice Tilly Norwood, die gaat haar opwachting maken in de speelfilm. Ja, in een speelfilm, dat heeft Deadline Magazine bekendgemaakt. De digitale actrice die lag de afgelopen tijd regelmatig onder vuur. Dus we zijn benieuwd. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

Ja, you troll and I adore you. Wij bewonderen jou dat je luistert naar Radio BNT. Daarvoor de Eddies met Alexander O'Neill, Criticize. Zometeen naar achter bij je terug en denk eraan. Ga naar onze socials en meld je aan voor de Formule 1 quiz. Bij Duncan en Tim maak je kans deze week op de 2 kaartjes voor Spa-Francorchamps. De Formule 1 race met onder andere Max Verstappen. Doe dat. Ja, en dan zijn we zo meteen bij je terug met onder andere de Wotakkerplaat en de jarige artiesten. Heb je een verzoekplaat? Je laat het ons weten via radiobnt.nl.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 's Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilard kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordloos een half uur vertraging door de werkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 10 minuten bij afrit Oud-Beijerland. Kwartier op de A58 Breda-Eindhoven tussen Knopen de Paars en Best. En 20 minuten op de N285 Breda-Klunder tussen Breda-Noord en Wagenberg. 4 kilometer file.
11: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

onderweg richting je werk met Radio BNT. En de jaren 80 met The Communards, Don't Leave Me This Way. Nog even volhouden. En dan begint misschien je zomervakantie.

Ja, zomerse muziek alweer van 10 jaar geleden. Daarvoor Marco Borsato binnen. En David Guetta met Teddy Swims. Het is de dinsdag van BNT. Ik zag dat de zomertop van de NAVO... die vindt vandaag en morgen plaats in Ankara. Ja, voor de Europese lidstaten en Canada is het de taak... om de VS te laten zien dat ze hun belofte... om meer te besteden aan defensie serieus nemen. Ja, en de top in de Turkse hoofdstad die wordt bijgewoond... door de regeringsleiders van alle 32 NAVO-lidstaten. En zij schuiven vandaag ook aan voor een diner... met de presidenten van de Europese Unie, Oekraïne en Zuid-Korea... en de voorzitter van de Europese Raad. Dus we zijn benieuwd hoe Mark Rutte de spanningen gaat proberen te sussen. Ja, ik zag toevallig ook dat het de Britse regering... die heeft een aanzienlijke investering van meer dan 63 miljard pond... ongeveer 73,5 miljard euro aangekondigd... voor de komende 4 jaar om haar nucleaire capaciteiten te gaan versterken. Ja, de financiële toezegging maakt ook deel uit van een grotere verhoging... van de defensiebegroting met 15 miljard pond. Ja, en Pogačar die heeft gisteren de derde etappe van de Tour de France gewonnen... De Sloveen die kwam als eerste over de finish in een Pyreneeënrit. En nam de leiding in het algemeen klassement net over van Jonas Vingegaard. Ja, vele mensen zitten wel iedere dag lekker voor de televisie te kijken naar de Tour de France. Ja, en Pogačar was gisteren schijnbaar weer een klasse apart. Zoals vele malen eerder al, hè. Radio BNT, het radiostation waarbij je kans maakt op 2 Formule 1 tickets voor het heel weekend in Spa-Francorchamps.

0: Ja, heerlijk dat The Police en Every Breath You Take.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, we gaan even naar Brabant. We hebben een berichtje binnengekregen van Richard van Hoofd, zeg ik toen. Hallo, Richard van Hoofd uit Bladel. Luister al een tijdje naar Radio BNT, leuke muziekmix. Ik hoor alleen Rutger van Barneveld te weinig. Ja, Richard van Hoofd uit Bladel. Ja, Rutger van Barneveld, we kunnen er niet omheen. Je houdt ervan of je houdt er niet van. De beste man staat op nummer 1 in alle hitlijsten in Nederland. Dus we gaan een speciaal voor Richard van Hoofd draaien vandaag.

0: Ja, Richard van Hoof uit Bladel vroeg hem aan. Deze van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernacht. Over zwoele zomernachten gesproken. Ja, op dit moment in het noorden van Nederland een beetje vrij veel bewolking. Met tijdelijk een beetje regen. Hier in het zuiden trekken ook wat wolkenvelden over. En gaat geleidelijk de zon doorbreken. De temperatuur zal vandaag gaan liggen hier in het zuiden rond de 28 graden. Morgen in het hele land wat wolken en schijnt af en toe de zon. De temperatuur ligt dan tussen de 20 en 26 graden. Ja, en vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend zomerse tot tropische temperaturen. En zwoele zomernachten. Nou, dan even kijken. Flitsmeister meldt 82 snelheidscontroles. Zijn aan het controleren op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.2. A76, de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 17.9. De A73 Venlo-Venray bij 61.0. A59 Den Bosch-Breda bij 111.8. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 81.3. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. De A27 tussen Hilversum en Almere in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 112.6. En de laatste op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, dat wordt gecontroleerd bij 34.8.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del 21 kilometer langzaam rijden. De vertraging is meer dan een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file, 20 minuten erbij. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal ook 20 minuten vertraging in 13 kilometer file tussen Standaar Buiten knooppunt Klaverpolder. Werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem Durenvoort. Bij Gorinchem is de weg dicht, staat ook 8 kilometer file vanaf de Keizersveerbrug. Op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En drie kwartier op de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel. Ook weer door die werkzaamheden tussen Zuidigum en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft na een wilde achtervolging vanuit Sittard twee mannen aangehouden. Het gebeurde vorige week van maandag op dinsdagnacht. Dat meldde het politieteam Westelijke Mijnstreek op Instagram. Het duo viel op toen ze 's nachts op een bedrijfsterrein in Sittard rondliepen. Bij aankomst van de politie gingen de verdachten er zonder verlichting en met snelheden van ruim 100 km per uur vandoor. De rit ging deels door Duitsland en eindigde in Born. Beide mannen probeerden nog te voet te vluchten, maar werden door agenten en een hondenteam in de kraag gevat. Tussen Breda en Rotterdam rijden sinds vanochtend 5 uur weer treinen. Het spoorverkeer lag ruim een week volledig plat na een verwoestende brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. ProRail moest een uiterst complexe hersteloperatie uitvoeren om meer dan 200 beschadigde kabels te vervangen. Na het succesvol afronden van de laatste test in de afgelopen nacht is het traject weer volledig vrijgegeven voor de dienstregeling. En bij de veerstoep in Kessel is gisteravond rond 8 uur een vrouw uit de Maas gered. Het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak te water bij de Maasboulevard, vlakbij de aanlegplaats van de veerpont naar Bezel. De hulpdiensten rukten massaal uit, waarna brandweerlieden in speciale waadpakken de vrouw op het droge wisten te trekken. Ze is direct overgedragen aan het ambulancepersoneel. Haar exacte toestand is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ja, Owl City en Good Time.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor zomerse muziek van Bella Perez. El Mundo Bailando. 20 jaar geleden, ja, haar doorbraak. Damiano David met Talk To Me. Ja, ik heb showbiz nieuws voor je. Ik zag dat de Belgische koning, koning Filip, die is aanstaande vrijdag aanwezig bij de kwartfinale van het WK voetbal. Dat heeft het Belgische Hof deze ochtend bekendgemaakt. Ja, het nationale team van België neemt het in de Amerikaanse stad LA op tegen Spanje.

blijven even in België, want baby nieuws voor Hanne Verbrugge. Zij en haar man Jorn, die verwachten hun tweede kindje. Dat heeft de K3-zangeres bekendgemaakt op Instagram. Ja, en dan Penelope Cruz, die vreest vaker voor haar gezondheid. Nadat de artsen haar vorig jaar vertelden dat ze vermoedelijk een hersenaneurysma had. Dat heeft de 52-jarige actrice verteld in een gesprek met een magazine. Ja, en dan Alex M. Dat is een voormalige deelnemer van het tv-programma Temptation Island. Die heeft een taakstraf van 160 uur opgelegd gekregen voor het oplichten van een sneakerbedrijf in Veldhoven. De rechtbank die veroordeelde hem ook tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. En dan een verdachte moet op 26 augustus voor de rechter verschijnen wegens een doodsbedreiging aan het adres van de schrijfster Lil Gül. En dat heeft de Lil gisteren bevestigd aan het ANP. En dan het laatste nieuwtje uit de showbiz. De Amerikaanse acteur Milo Ventimiglia en zijn echtgenote Gerra Mariano, die hebben hun tweede kindje gekregen. En dat hebben ze natuurlijk ook bekendgemaakt op social media.

Ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

Ja, kijk niet om, kijk vooruit. Het motto van Radio BNT. Ik zag dat de Nederlandse bedrijven die investeren opnieuw minder in de verduurzaming. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek investeert dit jaar ruim 61% van de bedrijven in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. En dat was iets meer dan 64% vorig jaar en 68% in 2024. CBS zegt dat in de meeste bedrijfstakken minder wordt geïnvesteerd. Daarbij steken vooral de kleine bedrijven met 5 tot 50 werknemers en middelgrote ondernemingen minder geld in verduurzaming. Grote bedrijven doen dat natuurlijk juist vaker. En die hebben natuurlijk ook veel meer geld. Hebben wij niet de jarige voor je? Ja, we hebben de jarige voor je voor deze dinsdag. En je hoort hem al. Even kijken, plaatje van de Beatles, hè. Want vandaag is onder andere jarig Erik Zabel, de voormalige Duitse wielrenner, wordt 56. DJ in Nederland Jeroen van Inkel, 65 jaar geworden. Nina Hoss, Duitse actrice van de serie Homeland, die wordt 51. Ja, vandaag, je hoorde hem al. Vandaag is jarig de Britse muzikant Ringo Starr van de Beatles.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wandelen door het 5-sterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Herau, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nog steeds meer dan 30 minuten. In de file tussen Afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer... ook door de werkzaamheden op de A27. Richting Gorkum en bij Gorkum staat 7 kilometer file. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam... omrijders in de file tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht... 9 kilometer file en de vertraging is zo'n 20 minuten. Op de A58 staat van Tilburg naar Eindhoven 3 kilometer file bij Best. En A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 5 kilometer file. En er staat een file op de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel bij de A2 4 kilometer.
14: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Misschien ken je met Wishing Well deze Terence Trent D'Arby. 1987, If You Let Me Stay. Ja, laat ons blijven. Wij als Radio BNT zijn er bij jou in de huiskamer, op je kantoor of in je auto. Laat ons blijven. Vertel het door aan je vrienden, collega's, familie. Iedereen mag het weten. En geef ze even door dat je kans maakt deze week op kaartjes voor de Formule 1.

London Blinding Lights. Gerard Joling, niet voor één keer. En Kygo met Save My Love. Nou, de dinsdag 7 juli. De erfbelasting geldt in Nederland als een van de meest omstreden belastingen van Nederland. Toch wil slechts een kleine minderheid dat die helemaal verdwijnt. Sterker nog, een meerderheid van wij Nederlanders vindt dat vooral de grote erfenissen juist zwaarder belast zouden moeten worden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau. De uitkomsten zijn namelijk opvallend, omdat de politieke discussie de laatste jaren juist regelmatig gaat over de verlaging of zelfs de afschaffing van de erfbelasting. Ja, meer dan de helft van de ondervraagden die vindt dat de grote erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden dan voorheen. Volgens het Centraal Planbureau is er een brede steun voor een progressieve erfbelasting. Ja, waar trek je dan de grens? Het onderzoek hebben ze misschien gedaan aan allemaal mensen die een uitkering krijgen. Ja. Ja, en hoe wij mensen over erfbelasting denken hangt niet alleen af van de leeftijd of het vermogen. Volgens het Centraal Planbureau speelt ook vooral de kijk op ongelijkheid een rol. Ja, en mensen die vermogensongelijkheid een groot maatschappelijk probleem vinden, zijn natuurlijk vaker voorstander van een hogere erfbelasting. Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ja, dan mocht je dit jaar willen gaan trouwen. De kosten voor een huwelijk. Ja, huwelijksfeest zijn namelijk flink gestegen. En het maakt daarbij uit in welke gemeente je trouwt en op welke dag. Trouwen in het weekend is overal het duurst. Ja, en vooral de prijsverschillen per gemeente zijn opvallend. Ja, van maandag tot en met donderdag betaal je in het gemeentehuis gemiddeld €497,99. Dus het is een stijging van 4% vergeleken met vorig jaar. Vrijdag en in het weekend liggen de kosten een stukje hoger. €517. Op vrijdag en trouw je op zaterdag, dan kost het gemiddeld €812. En mocht je op zondagmiddag willen gaan trouwen, dan kost het €977,78. Dus hou daar een beetje rekening mee. En het goedkoopste is de gemeente Landgraaf. Daar betaal je €221,05. En de duurste gemeente om te trouwen is de gemeente Utrecht met €1000,2665.

0: Smart Girls en Stap. Even een update van Flitsmeister. A79 Maastricht-Heerlen 8.2. A76 grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De A73 Venlo-Venray 61.1. A59 Den Bosch-Breda bij 111.8. De A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 54.0. Dan de A59 in beide richtingen tussen Breda en Dinteloord. Daar wordt gecontroleerd bij 88.2. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. En de laatste Almere-Hilversum in beide richtingen bij 112.6.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is nu iets meer dan 20 minuten. Dat is ook de vertraging op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knopend Gorkum 8 kilometer file. Kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Nieuwmansdorp en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier dus op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft na een wilde achtervolging vanuit Sittard twee mannen aangehouden. Het gebeurde vorige week van maandag op dinsdagnacht. Dat meldde het politieteam Westelijke Mijnstreek op Instagram. Het duo viel op toen ze 's nachts op een bedrijfsterrein in Sittard rondliepen. Bij aankomst van de politie gingen de verdachten er zonder verlichtingen met snelheden van ruim 100 km per uur vandoor. De rit ging deels door Duitsland en eindigde in Born. Beide mannen probeerden nog te voet te vluchten, maar werden door agenten en een hondenteam in de kraag gevat. Tussen Breda en Rotterdam rijden sinds vanochtend 5 uur weer treinen. Het spoorverkeer lag ruim een week volledig plat na een verwoestende brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. ProRail moest een uiterst complexe hersteloperatie uitvoeren om meer dan 200 beschadigde kabels te vervangen. Na het succesvol afronden van de laatste test in de afgelopen nacht is het traject weer volledig vrijgegeven voor de dienstregeling. En bij de veerstoep in Kessel is gisteravond rond 8 uur een vrouw uit de Maas gered. Het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak te water bij de Maasboulevard, vlakbij de aanlegplaats van de veerpont naar Bezel. De hulpdiensten rukten massaal uit, waarna brandweerlieden in speciale waadpakken de vrouw op het droge wisten te trekken. Ze is direct overgedragen aan het ambulancepersoneel. Haar exacte toestand is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Rihanna. Deed het in 2015 samen met onder andere Kanye West. Ja, als je de muziek van Kanye tegenwoordig hoort, niet om aan te doen. 4-5 Seconds, Paul McCartney deed er ook nog aan mee. Daarvoor The Rhythms del Mundo, samen met Coldplay hoorde je Clocks. En uit de top 40 nog een keertje Turn the Lights Off van Just Stay en Jack Staal. Ja, ik zag een berichtje voorbij komen uit Italië. Want de Italiaanse staat, die moet namelijk 60.000 euro gaan betalen aan een vrouw die aan de bel had getrokken over herhaaldelijke aanrandingen door haar partner. De aanklager bij de rechtbank die zei dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Ja, verschrikkelijk. Dus ze hebben daar een beetje een rectificatie moeten doen. En ze moeten nu 60.000 euro gaan uitkeren aan die vrouw. Want het is natuurlijk niet normaal dat zo'n aanklager zegt... ja, het is normaal dat een man de wensen kan negeren van zijn partner.

0: In je favoriete discotheek vroeger.
1: De favoriete top 3.
0: Technotronic, Pump Up the Jam. Roberto Martinez, die vertrekt als de bondscoach van Portugal. De Spanjaard die maakte zijn besluit gisteren bekend, nadat zijn ploeg in de 8e finales van het WK met 1-0 zijn uitgeschakeld door Spanje. Ik zag gisteren voor mijn berichtje voorbij komen dat het goed gaat met de Vibra. Want die hebben in 2025 een recordjaar beleefd. Ze openden 63 nieuwe filialen en zagen de omzet met meer dan een kwart stijgen tot 362 miljoen euro. En wij gebruiken allemaal de Dusty, hè? Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. We kregen trouwens nog een berichtje binnen. Even kijken, ik had een berichtje binnengekregen van Lisbeth Hanze. Hallo BNT, vanuit Eigelshoven graag een verzoekplaatje van Julio Iglesias. Nou, beste Lisbeth Hanze uit Eigelshoven. Gaan we draaien op 1. Op 2 de nieuwe van Usual, Moving to the Sun. En op 3 draaien we uit de 90s, Snap.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Weerden.
12: Goedemorgen, welkom op je dinsdagochtend. Sommieu, dag before.

0: Sommelier bij BNT en Dog Before the Dawn.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Gisterochtend had ik Dave uit Maastricht al in de uitzending. Hij deed mee aan de Formule 1-quiz. Hij had 2 van de 3 vragen goed. Dat betekent dat hij door is naar de finale ronde van komende vrijdag. Alle winnaars van de Formule 1-quiz deze week bij mij in de ochtend en bij Duncan in de middag, die komen in die pot terecht. En Roger trekt daar vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij de Radio BNT Middagshow 2 loodjes uit. En maakt 2 mensen blij met 2 tickets voor de Formule 1 in België, Spa-Francorchamps. Als je wilt opgeven en je wilt ook een poging wagen om mee te doen aan die Formule 1-quiz en uiteindelijk dus die tickets te winnen vrijdagmiddag, dan moet je je opgeven via de Facebook of de Instagram van Radio BNT onder 1 van de Formule 1-posts. Laat daar weten dat je er graag bij wilt zijn. En wie weet bellen we je op de radio en ga je er uiteindelijk vandoor met die tickets. Het is Radio BNT op de dinsdagochtend met Yves Berensen naar Kurt Nielsen. Dit is She's So High.

0: je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Mars en On My Soul op Radio BNT. Ik heb even een agenda gekeken van deze beste man. Hij doet kleine steden aan nog deze maand, zoals Madrid, Milaan, Londen. Dat zeg je helemaal niks, hè? Nee. Ongelooflijk waar hij overal staat in Europa nog. Later deze maand en later dit jaar vliegt hij ook nog de hele wereld over voor zijn tournee. Maar eerst vanavond nog één laatste show in de Amsterdam Arena. Heel veel plezier als je er naartoe gaat, als je een van die mazzelaars bent. Show ziet er vet uit, zag ik bij de beelden die voorbij kwamen op de socials. Dus heel veel plezier als je naar Bruno Mars gaat vanavond. Op de radio zometeen, Dua Lipa en Silk City staat voor je klaar naar de Weather Girls.
1: Hi, we're your Weather Girls.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you?
2: You better listen.

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: Dua Lipa en Silk City en Electricity. Radio BNT, weer update en er kan een kort over zijn. Veel zon vandaag, het blijft droog. Het wordt vanmiddag maximaal 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft na een wilde achtervolging vanuit Sittard twee mannen aangehouden. Het gebeurde vorige week van maandag op dinsdagnacht. Dat meldde het politieteam Westelijke Mijnstreek op Instagram. Het duo viel op toen ze 's nachts op een bedrijfsterrein in Sittard rondliepen. Bij aankomst van de politie gingen de verdachten er zonder verlichting en met snelheden van ruim 100 km per uur vandoor. De rit ging deels door Duitsland en eindigde in Born. Beide mannen probeerden nog te voet te vluchten, maar werden door agenten en een hondenteam in de kraag gevat. Tussen Breda en Rotterdam rijden sinds vanochtend 5 uur weer treinen. Het spoorverkeer lag ruim een week volledig plat na een verwoestende brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. ProRail moest een uiterst complexe hersteloperatie uitvoeren om meer dan 200 beschadigde kabels te vervangen. Na het succesvol afronden van de laatste test in de afgelopen nacht is het traject weer volledig vrijgegeven voor de dienstregeling. En bij de veerstoep in Kessel is gisteravond rond 8 uur een vrouw uit de Maas gered. Het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak te water bij de Maasboulevard, vlakbij de aanlegplaats van de veerpont naar Bezel. De hulpdiensten rukten massaal uit, waarna brandweerlieden in speciale waadpakken de vrouw op het droge wisten te trekken. Ze is direct overgedragen aan het ambulancepersoneel. Haar exacte toestand is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Phil Collins met zijn Genesis en Invisible Touch op Radio BNT. Hey, ben je het WK nog een beetje aan het volgen of ben je afgehaakt? Ja, Nederland is er natuurlijk inmiddels niet meer bij. Het kan altijd nog veel pijnlijker. Voor Italië is dat zeker het geval. Italië voor de derde keer op rij helemaal niet van de partij op het WK voetbal. Althans, de voetballers dan. Want een beetje Italië is er wel. Voorafgaand aan elke wedstrijd. Dan hoor je hem namelijk door de speakers van elk stadion schallen. Andrea Bocelli samen met David Guetta. En je hoort ze nu.

Monday bij BNT. En how do you feel op de dinsdagochtend? Nou, hoe gaat het er dan mee? Tijd voor koffie? Ik dacht het wel, hè. Sta maar even op als je kunt. Een beetje bewegen. Ene voet naar rechts, andere voet naar links. En ga maar op en neer. Twist.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: en naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij 2 keer slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land, tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Leerden.
7: Met Sommer voor je onderweg. Maar eerst de voetjes van de vloer. Helemaal in de zomerse sferen met Belle Perez.

Nieuwe muziek van Somber bij Radio BNT. My body isn't ready. Aangenaam, ik ben Tim. Je bent bij de BNT werkdag. Je dinsdagochtend. Hoe is die dinsdagochtend voor jou tot nu toe? Zit je er lekker in of moet je nog een beetje opstarten? Hoe dan ook, ik hoop je dinsdag nog beter te maken dan die nu al is. Wat dacht je van tickets voor de Formule 1 in België, Spa-Francorchamps? Kun je deze hele week winnen bij Radio BNT? Moet je je wel opgeven via de socials, Instagram of Facebook. Laat weten dat je mee wilt spelen. Wie weet...

Een energieboost op je dinsdagochtend op Radio BNT. Imani en Filatov en Don't Be So Shy. Daarvoor ook Nielson gedraaid en Sexy Als Ik Dans. Misschien heb je wel luidkeels meegezongen en ook uitgebreid gedanst. Dan hoop ik dat er nog wat collega's op die kantoorvloer zitten daar bij jou. In mijn geval zou ik iedereen hebben weggejaagd, denk ik. Ik kan beter plaatjes dragen. Deze

0: Een van de beste liedjes uit 2017, als je het mij vraagt. Lost Frequencies samen met Zonderling en Crazy. Radio BNT weerupdate. Veel zon vandaag. Het blijft droog en het wordt vanmiddag maximaal 28 graden. Lekker hoor.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft na een wilde achtervolging vanuit Sittard twee mannen aangehouden. Het gebeurde vorige week van maandag op dinsdagnacht. Dat meldde het politieteam Westelijke Mijnstreek op Instagram. Het duo viel op toen ze 's nachts op een bedrijfsterrein in Sittard rondliepen. Bij aankomst van de politie gingen de verdachten er zonder verlichting en met snelheden van ruim 100 km per uur vandoor. De rit ging deels door Duitsland en eindigde in Born. Beide mannen probeerden nog te voet te vluchten, maar werden door agenten en een hondenteam in de kraag gevat. Tussen Breda en Rotterdam rijden sinds vanochtend 5 uur weer treinen. Het spoorverkeer lag ruim een week volledig plat na een verwoestende brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. ProRail moest een uiterst complexe hersteloperatie uitvoeren om meer dan 200 beschadigde kabels te vervangen. Na het succesvol afronden van de laatste test in de afgelopen nacht is het traject weer volledig vrijgegeven voor de dienstregeling. En bij de veerstoep in Kessel is gisteravond rond 8 uur een vrouw uit de Maas gered. Het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak te water bij de Maasboulevard, vlakbij de aanlegplaats van de veerpont naar Bezel. De hulpdiensten rukten massaal uit, waarna brandweerlieden in speciale waadpakken de vrouw op het droge wisten te trekken. Ze is direct overgedragen aan het ambulancepersoneel. Haar exacte toestand is nog onduidelijk. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: be with you.
1: Ja, zo ben je nog maar een doodnormale jongen uit Overijssel. En als je één keer knippert met je ogen, dan sta je ineens op te treden met Suzanne en Freek in een vol Gelredoom. Het is het verhaal van Ruben Hillen en zijn 20 Seconds, dat is zijn nieuwste hit. De winnaar van The Voice of Holland afgelopen seizoen. Hij zat in het team van Suzanne en Freek, won dus dat programma en heeft een muzikale carrière aan zijn voeten liggen. Nou ja, als hij dit soort nummers blijft maken, dan komt het helemaal goed met Ruben Hillen. 20 Seconds op Radio BNT, waar je zometeen onder andere Teddy Swims hoort. En ook Becky Bell staat voor je klaar. Eerst even rust op die dinsdagochtend met de gitaarsje erbij. Jason Mraz, dit is I'm Yours bij BNT.

uit de 90s, Becky Bell bij Radio BNT en Steppin' Out Tonight. Hey, hoe zit het ermee? Zomervakantieplannen, al geboekt of nog niet? Ik heb dan zelf de zomervakantiepiek in het najaar eigenlijk zitten. Nou ja, niet helemaal. In augustus een weekje naar Valencia. En dan in het najaar in september nog 2 weken naar IJsland. Heel veel zin in. Contrast kon niet groter, hè? Van de Spaanse zon naar misschien wel de kou van IJsland. 4 seizoenen in 1 dag daar. Hoe zit het met jouw zomervakantie al geboekt? Misschien ga je wel lekker naar de camping in Frankrijk. Heb je een huisje geboekt op een vakantiepark in Duitsland? Of heb je een lekkere strandvakantie in Spanje voor de boeg? Dat zijn de populairste bestemmingen, hè, onder de Nederlanders. Frankrijk, Duitsland en Spanje. De top 3 van vakantiegangers als Nederlanders moeten kiezen. Dus misschien zit jouw droombestemming er ook wel tussen bij een van die 3 landen. Als je naar die laatste toe gaat, naar Spanje, dan kom je hem misschien wel tegen aan de Spaanse Costa. Alvaro.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend €285 miljoen aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet. Hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Heerden.
13: Ja, zometeen ga ik weer een Formule 1 quiz spelen. En muziek voor je onderweg van

Mac and Go Your Own Way. Welkom op de dinsdagmiddag. Ik ben Tim, aangenaam. Ik hoop zometeen weer iemand ietsje dichter bij die tickets te brengen voor de Formule 1 in België, Spa-Francorchamps. Ik ga zometeen namelijk weer iemand bellen die zich heeft opgegeven via de Facebook of de Instagram van Radio BNT. Daarmee ga ik de Formule 1 quiz spelen. 3 vragen over de Formule 1. Heeft de kandidaat 2 of 3 van de 3 vragen goed, dan kwalificeert degene zich automatisch voor de grote finale pool van vrijdagmiddag bij Roger Schepers tussen 4 en 6 bij de BNT Middagshow. Hij trekt dan 2 namen uit de grote pot van alle quizwinnaars van de hele week. En zit jij daartussen, dan ga je er vandoor met 2 tickets voor de Formule 1 Spa-Francorchamps in België. Spannend, zometeen dus die Formule 1 quiz. Hou je telefoon in de gaten als je hebt opgegeven. Sister Slash en Cloud komen eraan naar Anesthesia.

0: Family. Sister Sledge hoorde je.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: Deze week een hele vette winactie bij Radio BNT. We kunnen jou namelijk plus 1 sturen naar Spa-Francorchamps, de Formule 1 in België, als je meespeelt. Dat moet je opgeven via onze socials en dan kom je misschien wel in de uitzending. Dat geldt ook voor Remy. Goedemorgen, Remy.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Je hebt je opgegeven.
2: Ja,
0: en is dat dan voor jezelf of eigenlijk voor iemand anders?
2: Nee, dat is voor mijn bonuszoon, Bjorn.
0: Kijk, en waarom voor Bjorn?
2: Ja, Bjorn is inmiddels mijn bonuszoon geworden. Die is hartstikke Formule 1 gek. Dus hij zit elke seconde aan de buis gekluisterd.
0: Ja.
2: En hij kent alle ins en outs. Maar ik wil hem verrassen. Dus,
0: Dus als je wint, is het een verrassing?
2: Als ik win, is het een verrassing voor
0: hem. Wat mooi. En dan ga je ook mee zelf?
2: Daar ga ik zelf mee natuurlijk.
0: Ja, uiteraard, uiteraard. Ja. Remy, we gaan snel spelen. Ik ga je niet langer in spanning houden. De Formule 1 quiz. 3 vragen over de Formule 1. Je moet er minimaal 2 goed hebben. Dan kwalificeer je voor de grote finale pool van komende vrijdag bij collega Roger bij de BNT Middagshow tussen 4 en 6. Hij trekt dan 2 van alle quizwinnaars eruit. En ben jij daarbij, dan ga jij dus met je bonuszoon naar Spa-Francorchamps in België.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Daar gaan we. We gaan hem spelen, Remy.
1: Radio BNT. De Formule 1 quiz.
0: Vraag nummer 1. Op welk beroemd stratencircuit in een dwergstaat rijden de coureurs rakelings naast de casino's en de jachthaven?
2: Dat is natuurlijk Monaco.
0: Jij denkt Monaco en ik heb goed nieuws, Remy. Dat is hartstikke goed. Vraag 1 inderdaad ingekopt. Helemaal goed. Ga zo door. Een ABC'tje is vraag 2. Wat moet een coureur doen als hij een drive-thru penalty krijgt? Is dat A, een snack bestellen bij de pitmuur? B, door de pitstraat rijden zonder te stoppen? Of C, een ronde langzamer rijden dan de rest?
2: C.
0: Jij denkt antwoord C?
2: Ja.
0: Jij denkt een ronde langzamer rijden dan de rest? Goed, Remy.
2: Oké, dan gaan we voor de nummer 3.
0: Het moest antwoord B zijn. Door de pitstraat rijden zonder te stoppen. Dat was een drive-thru penalty. Ja, een open vraag als laatste. En ik hoop dat ik jou daarmee richting die finale pool van komende vrijdag mag sturen bij de Radio BNT Formule 1 quiz. Wat is de achternaam van 7-voudig wereldkampioen Lewis?
2: Lewis Hamilton.
0: Je zegt het zonder enige twijfel.
2: Ja.
0: En het is ook hartstikke goed, Remy.
2: Oh,
0: ja, natuurlijk. Lewis Hamilton, inderdaad. 2 van de 3 vragen goed. Dat betekent dat jij doorgaat naar die finale ronde van komende vrijdag. Jouw naam gaat in de grote koker, Remy. En wie weet word jij eruit getrokken komende vrijdag. En ga jij samen met je bonuszoon naar Spa-Francorchamps. Je bent nog steeds in de race.
2: Dankjewel, dat zou geweldig zijn.
0: Hoe voelt dat nou, Remy?
2: Ja, dit voelt veel prettiger als een benauwde zomeravond van 40 graden. dit voelt heel goed.
0: Ja, heerlijk. Daar krijg je toch een beetje verkoeling van
2: ja,
0: dit goede gevoel. Hou dat vast richting vrijdag. We gaan horen of jij er dan mee vandoor gaat. Dankjewel voor het meespelen. Fijne dag nog.
2: Goed zo. Doei doei.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Meld je nu aan voor de Formule 1-quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans! Radio BNT.

0: Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Radio BNT weerupdate. Veel zon vandaag. Het blijft droog en het wordt vanmiddag maximaal 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Schinveld en Brunsum zijn over een kleine 10 jaar verlost van de herrie van de verouderde AWACS-toestellen. Een groot aantal NAVO-landen, waaronder Nederland, heeft op een top in Ankara 10 nieuwe, aanzienlijk stillere radarvliegtuigen besteld bij de firma Bombardier. De toestellen kosten tussen de 5 en 6 miljard euro en moeten in 2035 operationeel zijn op de vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen. Het Nederlandse kabinet steunt de aanschaf om de geluidshinder voor omwonenden fors te verminderen. Tegen 4 Eindhovense jongeren van 15 tot 19 jaar zijn taakstraffen geëist voor een gewelddadige beroving in augustus 2024. Een destijds 69-jarige man dacht via een datingsite een afspraak te hebben met een vrouw, maar werd op de Celebeslaan opgewacht, mishandeld en ontvoerd. De daders trokken een zak over zijn hoofd en bedreigden hem met een mes. Omdat de verdachten destijds minderjarig waren, vond de rechtszaak achter gesloten deuren plaats. Het OM eist naast de taakstraffen ook 2 jaar reclasseringstoezicht. En in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is eind van de ochtend brand uitgebroken. De brandweer rukte met groot materieel uit na een melding van een grote gebouwbrand. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg komt er flinke rook uit de ingang van de grot. Brandweerlieden zijn ondergronds gegaan om de brandhaard te lokaliseren. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid in het gangenstelsel zijn extra eenheden opgeroepen. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

op je dinsdagmiddag. Aangekomen bij de lunch of misschien nog onderweg naar die lunch. Misschien nog de laatste loodjes afwerken voordat je aan die lunchpauze kunt gaan beginnen. Hoe dan ook, ik sleep je door je werkdag heen met de allerbeste muziek. Dan vliegt die werkdag lekker snel voorbij. Je bent bij Radio BNT met Coldplay. Zometeen Higher Power staat voor je klaar naar de show.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet. Hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.
3: Dat kun je verwachten. Vanmiddag weer een nieuwe ronde in de Formule 1-quiz. Dat straks. Eerst Robert van Hemert. En dit is September.

Robert van Hemert, lekker op zo'n zomerse dag als vandaag. Hè. Zijn nieuwste zandloopste hoorde je op Radio BNT. Cry for You van september zat daarvoor. Welkom, je dinsdagmiddag is al even bezig. En ik zet hem voort met je met de beste hits en classics. Dit is Radio BNT. Duncan hier, goedemiddag. Richting zometeen Olivia Dean. 5 is onderweg. En we spelen deze middag natuurlijk nog een nieuwe ronde in de Formule 1 quiz. Heel simpel, hoor je Radio BNT deze week en denk je... hey, ik zou wel naar Spa-Francorchamps willen, daar de Formule 1 willen zien over 2 weken. Dan stuur even F1, dat mag via Facebook, Instagram of gewoon via onze app via radiobnt.nl. De WhatsApp staat voor je open. App gewoon even F1 of Formule 1 en wellicht doe je dan zo meteen wel mee met de Formule 1-quiz hier op Radio BNT. En kwalificeer jezelf voor die tickets voor Spa-Francorchamps. Nu...

Aretha Franklin, Think, Olivia Dean en Five Keep On Moving. Het is de meeste muziek tijdens je werkdag. Welkom, dit is de BNT-werkdag. Op deze zonnige dinsdag, dat is het hè. Zo'n 28 graden vandaag ook weer. De komende week is het sowieso nog heel erg lekker weer. Ik hoop dat je een beetje vrij hebt tussen de bedrijven door. Als de vakantie langzaam gaat beginnen. Voor de scholen gaat dat ook binnenkort gebeuren hè. Deze vrijdag dan zijn we allemaal vrij, tenminste de scholen, en dan mag de zomervakantie in het zuiden officieel beginnen. Iets om naar uit te kijken, ook voor België, want zij zijn door op het WK. Hè. Na die beladen wedstrijd tegen de Verenigde Staten hebben ze gewoon gewonnen. 4-1 werd het in Seattle afgelopen nacht. Nu is België door naar de volgende ronde en treffen ze Spanje in de kwartfinale. Radio BNT op je dinsdag richting Blues Brothers. Zometeen Everybody Needs Somebody to Love. Een soort karaoke op je dinsdag na Rihanna en Calvin Harris. BNT en We Found Love. Yeah.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Nou, we gaan echt van links naar rechts, van boven naar beneden. Als je de hits maar kunt meezingen. Jorda, Rihanna, We Found Love, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love en Donnie met de Geneve Vroger, Bon gepakt. Dit is Radio BNT. Dit is de BNT Werkdag met zometeen Christina Million. Het regio nieuws komt eraan. Ik praat je zo bij na het weer, want het was flink bewolkt hè, vanochtend. Geleidelijk aan is het zonnig geworden met wat sluierbewolking. Het waait behoorlijk vandaag. Dat is wel lekker, want daardoor voelt het niet drukkend warm aan met zo'n 28 graden vandaag. Morgen vandaag, mogelijk na eerst ook bewolking, wordt het wel zonnig. En 's middags bij weinig wind, zomers warm, 26 à 27 graden morgen.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Schinveld en Brunsum zijn over een kleine 10 jaar verlost van de herrie van de verouderde AWACS-toestellen. Een groot aantal NAVO-landen, waaronder Nederland, heeft op een top in Ankara 10 nieuwe, aanzienlijk stillere radarvliegtuigen besteld bij de firma Bombardier. De toestellen kosten tussen de 5 en 6 miljard euro en moeten in 2035 operationeel zijn op de vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen. Het Nederlandse kabinet steunt de aanschaf om de geluidshinder voor omwonenden fors te verminderen. Tegen 4 Eindhovense jongeren van 15 tot 19 jaar zijn taakstraffen geëist voor een gewelddadige beroving in augustus 2024. Een destijds 69-jarige man dacht via een datingsite een afspraak te hebben met een vrouw, maar werd op de Celebeslaan opgewacht, mishandeld en ontvoerd. De daders trokken een zak over zijn hoofd en bedreigden hem met een mes. Omdat de verdachten destijds minderjarig waren, vond de rechtszaak achter gesloten deuren plaats. Het OM eist naast de taakstraffen ook 2 jaar reclasseringstoezicht. En in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is eind van de ochtend brand uitgebroken. De brandweer rukte met groot materieel uit na een melding van een grote gebouwbrand. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg komt er flinke rook uit de ingang van de grot. Brandweerlieden zijn ondergronds gegaan om de brandhaard te lokaliseren. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid in het gangenstelsel zijn extra eenheden opgeroepen. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: op deze dinsdagmiddag.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Gaat bijna gebeuren. Afgelopen weekend heb je Max gezien. Hij viel uit helaas in de race op Silverstone. Maar hey, hoe gaat hij het doen in België? Dat is de grote vraag. Spa-Francorchamps komt eraan. Binnen 2 weken staat hij op het circuit in de Ardennen. En jij kunt erbij zijn. Wij hebben tickets voor die Formule 1 race deze week te winnen bij Radio BNT. Ik speel zo meteen weer een nieuwe ronde van de Formule 1 quiz. En jij kunt daaraan meedoen. En als je denkt, joh, ik doe nooit mee met prijsvragen, met winacties. Doe dat wel een keer. Waarom niet? Je wint misschien zo meteen wel Formule 1 tickets. Je kunt je in ieder geval kwalificeren door de Formule 1 quiz te spelen met mij. Heb je de meeste vragen goed? Dan kwalificeer je automatisch voor komende vrijdag om gebeld te worden in de middagshow bij José. Want die gaat een winnaar uitkiezen in al die mensen die de Formule 1 quiz goed hebben beantwoord. Dus de vraag aan jou is, wil je zo meteen meedoen met de Formule 1 quiz? Dan stuur even Formule 1 naar radiobnt.nl. Dat lijkt me gezellig. Radiobnt.nl, klik op stuur een appje en stuur Formule 1 deze kant op. BNT. En dan doe je zo meteen wellicht wel mee met de Formule 1 quiz hier op BNT.

Marshmallow, Jonas Brothers in slow motion. Dit is BNT. Heb je hersens al laten kraken vandaag? Heb je een hersenkraker nodig zometeen in de vorm van denksport? Ik heb zometeen een nieuwe vertaalvraag voor je. Nou, deze van Sam Smith, How Do You Sleep, hoor je nu op

opgave in de vertaalvraag van vandaag. Ik zoek titel en artiest bij deze vertaalde songtekst. Alles wat ik ooit heb gedaan, alles wat ik ooit doe, elke plek waar ik ooit ben geweest, overal waar ik naartoe ga, het is een zonde. Dat is de hele vertaling. Ik zoek titel en artiest hierbij. Heb je enig idee? Mag je doorsturen via onze site radiobnt.nl. Draait de track zo meteen na 2 uur. Naar onder andere deze van Kiefer en Pink. One.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.
13: En dan zaten we ook nog in de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
13: Met deze opgave alles wat ik ooit heb gedaan, alles wat ik ooit doe, elke plek waar ik ooit ben geweest, overal waar ik naartoe ga, het is een zonde. Ik zocht hierbij titel en artiest. Dank voor de vele instuurders.
1: Duncan Fresh.
13: Voor de vele appjes, waaronder die van Stefan. Hij wist het goed te raden in de vertaalvraag. Pet Shop Boys, It's a Sin.
14: So

de zomer is aan op Radio BNT met Rutger van Barneveld. BNT. Dit is de zomerhit van dit jaar. Ja, we hebben er vele, hè. De Bausa, Magnetic, Talk to You van Another. We hebben Robert van Hemert, Zandloopster. Maar deze, ja, echt als je deze tegenwoordig op een feestje draait, wordt iedereen gek. Lekker meeblegen met Rutger van Barneveld in zwoele zomernachten. Die gaan we tegemoet. Het is 28 graden vandaag nog. De plaknachten die deze week weer terugkeren. Dus airco aan, waaier lekker hard in de hete hits van Radio BNT op de radio. Becky Hill, Remember, hoor je zo meteen. Na Mucha Buena. Yes,

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

0: Heb je geappt Formule 1 naar radiobnt.nl via de app? Dan had ik je nu kunnen bellen om mee te doen met de Formule 1 quiz. Laten we maar gaan spelen.
1: Radio BNT, de Formule 1 quiz.
0: Die spelen we de hele week, vanochtend alweer bij Tim. En nu bij mij om te spelen met Miron. Miron, hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, je hebt je aangemeld voor de Formule 1 quiz. Omdat jij graag zou willen gaan. Of wil je de tickets aan iemand anders uiteindelijk geven? Wat was je doel, Miron?
2: Nou, wij zijn helemaal gek van Formule 1. Eigenlijk mijn man, mijn zoon en ik. Maar ik zou het graag voor mijn man en mijn zoon de tickets winnen.
0: Kijk aan, voor een ander.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dat is een mooie gedachte. En weet jij zelf dan ook genoeg, Miron, om de quiz goed te doorstaan, denk je?
2: Dat hoop ik. Ik weet er aardig wat van, maar het ligt aan de vraag natuurlijk.
0: Zullen we maar gewoon een poging wagen?
2: Jazeker.
0: Ik heb 3 vragen voor je. Minstens 2 goed hebben. En als je die dan goed hebt, minstens 2, dan maak je kans op die tickets komende vrijdag. Dus laten we maar gewoon beginnen.
1: De Formule 1 quiz.
0: Met vraag 1, Miron, voor jou. Welke nationaliteit heeft Lando Norris, de coureur van McLaren?
2: Hij is een Engelsman.
0: Ja, Brits of Engels inderdaad. Nou, dan heb je al 1 vraag goed beantwoord. Gaan we naar vraag 2. Dat is een ABC-vraag. Let goed op. Wie is de jongste coureur die ooit wereldkampioen werd? Is dat A, Sebastian Vettel, B, Michael Schumacher of C, Max Verstappen?
2: Max Verstappen.
0: Nee,
2: dat is jammer.
0: Want A, Sebastian Vettel, die werd in 2010 wereldkampioen. Toen was hij nog maar 23 jaar en 134 dagen.
2: Ah, dat is al lang geleden. Huh?
0: Ja, vraag 3 dan. Die moet je dan wel goed hebben. Even kijken.
2: Ja, ja.
0: Voor welk nieuw team rijden dit jaar de teamgenoten Sergio Perez en Valtteri Bottas, Miron?
2: Cadillac. Ja.
0: Die bedoel je. Rekenen goed. Ja hoor. Ik ben de moeilijkste niet, Miron.
2: Super.
0: Maar 2 van de 3 goed, waardoor je gekwalificeerd bent voor komende vrijdag.
2: Yay, super.
0: Je bent een groot Max Verstappen fan, denk ik. Hè? Proefde ik uit die tweede vraag, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ja hoor, we zijn helemaal Max Verstappen fan.
0: Nou, dan hoop ik dat je een mooie kans maakt komende vrijdag. Hou je telefoon dan in de gaten. En wellicht ga je dan wel met de tickets er vandoor van Spa-Francorchamps.
2: Nou, super. Hartstikke bedankt.
0: Ik wens je nog een fijne dag, Miron.
2: Hetzelfde.
0: Doeg.
2: Hi.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps? Meld je nu aan voor de Formule 1 quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans! Radio BNT.

0: je van mij? Ik denk die tickets voor de Formule 1. Ja, ik speelde net een Formule 1-quiz. Wil je nou ook meedoen nog deze week bij Tim in de ochtend of bij mij in de middag? En kans maken op die tickets voor Spa-Francorchamps, het Formule 1-weekend al daar? Stuur even Formule 1 via onze Insta of Facebook of gewoon via de app radio.bnt.nl. Doe je wellicht morgen wel mee met de quiz. Nu even kijken naar het weer in Limburg en Brabant. Er was veel bewolking, maar die is inmiddels weg. Het is lekker zomers geworden, 28 graden. Wel redelijk behoorlijke wind vandaag, dus let erop. Ook wel lekker, want daardoor voelt het niet drukkend warm aan. Morgen overdag wordt het na mogelijk ook eerst bewolking zonnig. 'S Middags bij weinig wind, zomers warm, 26 à 27 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Schinveld en Brunsum zijn over een kleine 10 jaar verlost van de herrie van de verouderde AWACS-toestellen. Een groot aantal NAVO-landen, waaronder Nederland, heeft op een top in Ankara 10 nieuwe, aanzienlijk stillere radarvliegtuigen besteld bij de firma Bombardier. De toestellen kosten tussen de 5 en 6 miljard euro en moeten in 2035 operationeel zijn op de vliegbasis in de Duitse Geilenkirchen. Het Nederlandse kabinet steunt de aanschaf om de geluidshinder voor omwonenden fors te verminderen. Tegen 4 Eindhovense jongeren van 15 tot 19 jaar zijn taakstraffen geëist voor een gewelddadige beroving in augustus 2024. Een destijds 69-jarige man dacht via een datingsite een afspraak te hebben met een vrouw, maar werd op de Celebeslaan opgewacht, mishandeld en ontvoerd. De daders trokken een zak over zijn hoofd en bedreigden hem met een mes. Omdat de verdachten destijds minderjarig waren, vond de rechtszaak achter gesloten deuren plaats. Het OM eist naast de taakstraffen ook 2 jaar reclasseringstoezicht. En in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is eind van de ochtend brand uitgebroken. De brandweer rukte met groot materieel uit na een melding van een grote gebouwbrand. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg komt er flinke rook uit de ingang van de grot. Brandweerlieden zijn ondergronds gegaan om de brandhaard te lokaliseren. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid in het gangenstelsel zijn extra eenheden opgeroepen. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

BNT, Miley Cyrus hoorde je ook. En Team Deluxe, It Just Won't Do. Het is de BNT werkdag op je radio met de meeste muziek in de middag. Onderweg misschien wel naar de Route du Soleil. Ga je op vakantie komende vrijdag meteen als in het zuiden de vakantieperiode aanbreekt. Iets om naar uit te kijken, toch? Ik wens je alvast een prachtige zomervakantie. En onderweg naar die zomervakantie zie je misschien wel Amy McDonald verschijnen op de Route du Soleil. Dat moet opvallen, want zij bezit onder andere een Ferrari 458 en een Lamborghini. Dat alles na haar wereldhit This Is The Life. Die ga je zometeen horen over 3 minuten na Alex Warren en Fever Dream.

Ferrari en Lamborghini. Ze heeft goed geboerd met een simpel liedje dat ze schreef na een avondje uitgaan met haar vrienden als puber. Dat deed ze. Daar in Groot-Brittannië, in Glasgow was ze, in Schotland. Lekker uitgegaan en na het stappen belanden ze op een slaapkamer bij een vriend. Hebben ze over het leven gepraat en de volgende dag... Dag de puber, Amy McDonald. Ik ga er een liedje over maken. This is the life, dat werd haar grote hit. Hoorde je op Radio BNT, het station met de meeste hits tijdens je werk. Met de Olive zometeen, You're Not Alone. En dit is de vrouw die eindelijk getrouwd is. Taylor Swift.

0: Beetje ademhalen. De Taylor Swift, de bruiloft is voorbij. En ze zijn lekker uitgeschakeld van het WK voetbal.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Taylor Swift hoor je en Cruel Summer op Radio BNT. Het is dinsdagmiddag en zometeen gaat de BNT-werkdag nog iets zwaarder voor je worden. Maar tegelijkertijd ook iets fijner, want de Takeover komt eraan. Dat betekent dat je extra werk krijgt, want jij moet me wel even laten weten wat je graag zou willen horen. Die kans heb je zometeen. Wat wil je horen op Radio BNT? Je mag het me laten weten via radiobnt.nl. Radio BNT. En als je dat doet, wordt je werkdag ook wat lichter, want je favoriete plaat komt dan zometeen voorbij op de radio. Wat wil je horen in de Takeover? Let me know via radiobnt.nl. Is dit nu Back to the 90s, Olive? You're not

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Even bollen.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dylan Jessilgus bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.
9: Zometeen is de radio weer 20 minuten lang van jou. De takeover is onderweg. Na Shakira en Zoo.

0: De koningin van het WK-voetbal, dat is ze wel een beetje, hè? Met haar tweede soundtrack die ze inmiddels heeft mogen maken voor dat WK.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Jode Shakira en Zoo, het WK al waar België door is. Misschien moeten we daar dan maar voor zijn, hè? Richting de kwartfinale. Ze moeten nu tegen Spanje, dus dat is spannend. Balleko hoorde je trouwens ook Sing It Back op Radio BNT, waar het tijd is geworden voor de Takeover. Jij hebt het voor het zeggen. De komende 20 minuten is de radio van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je mag me laten weten via radiobnt.nl. Klik daarop, stuur een appje en let me know wat je graag zou willen horen. Ik kreeg al een appje van Jasper. Die betrapte zichzelf op het meezingen met een liedje dat al de hele dag in zijn hoofd zit. En die vraagt hij dan ook aan in de BNT Takeover. Madonna, Like a Prayer.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Marco Borsato vrij zijn werd aangevraagd door Ferry, die vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Milan die stuurde een appje voor Benson Boone. Mijn vriendin draait zijn album thuis helemaal grijs. En nu zit het ook in mijn hoofd. Al dus Milan, radio mag hard, zegt hij. Nou, ik hoop dat hij hard stond bij Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. En Madonna Like a Prayer werd aangevraagd door Jasper. En zo banen wij onze weg door de Takeover. Die hoor je elke werkdag rond 3:10. Jij hebt het voor het zeggen. En wat zou je graag willen horen? Je mag het ook doorsturen via radiobnt.nl. Lieke is groot fan van Bruno Mars en vraagt om deze Locked Out of Heaven. Never.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Dit is Radio BNT, de takeover. Lieke vroeg om die van Bruno Mars. En dus de takeover, daar zit je middenin. Beetje gas erop met deze 80s track van Bram. Hij vroeg om...

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het was het verzoek van Bram in de Takeover van vandaag. Die zit erop, de 20 minuten zitten er alweer op. Morgen een nieuwe ronde. Rond de 10 over 3 weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Zometeen naar Direct en ook Tavares hoor je zometeen naar het regionieuws. En eerst even kijken naar het weer in Limburg en Brabant. Het is lekker, ja. Het is wel wat winderig, maar daardoor voelt het niet drukkend warm aan. 28 graden is het toch nog vandaag in Limburg en Brabant. Morgen ook zonnig en 's middags bij weinig wind zomers warm weer met 26 à 27 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De brand in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is geblust. Personeel sloeg rond 11:15 vanochtend alarm toen er rook uit de ingang kwam. Omdat het gangenstelsel 40 meter diep ligt, duurde het even voor de brandweer de vuurhaard vond. Er waren geen bezoekers binnen en het personeel kon op tijd vluchten. De brandweer ventileert de grotten nu om de rook te verdrijven. De ouders van de 6 minderjarige jongens die eind juni vakantiehuisjes aan de Gilserbaan in Tilburg vernielden, hebben zich gemeld. De jeugdige daders richtten met stenen, een lode pijp en een betonpot enorme schade aan. De politie gaat met de ouders in gesprek en start binnenkort te verhoren van de kinderen. Eigenares Christel Verhagen is opgelucht en hoopt dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen om de schade te vergoeden. En op de Napoleonsweg in Ittervoort is vanochtend rond 10:30 een auto over de kop geslagen bij een kettingbotsing. Vlak voor de verkeerslichten richting de A2 botste een automobilist op een voorganger die vervolgens doorschoof tegen een derde voertuig. De achterste auto raakte van de weg en kantelde. De bestuurder is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De N273 was vanwege de berging tijdelijk in beide richtingen dicht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

dit is nog lekker zo tijdens de BNT-werkdag. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel op de radio. Het is wat teleurstelling in onder andere Beers, bewoners van de Elstweg, Dr. Moonsweg en de Jan van Daalstraat daar in Brabant. Die zijn zelfs diep teleurgesteld. Dat komt door een bepaald evenement dat binnenkort gaat plaatsvinden. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen. Na Milk and Sugar, Let the Sunshine In hoor je zometeen nog... na Material Lover van Shanna Spyro.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week

Radio BNT en A Bar Song Tipsy hoorde je op de radio. Even terug naar Beers, bewoners van de Elsweg en Dr. Moonsweg en ook van de Jan Daalstraat, die zijn diep teleurgesteld. Het gaat om de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar gaat hij niet meer door hun straten trekken. De organisatie heeft de route aangepast voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid, zeggen ze zelf. Wandelaars lopen nu langs de Kraaienbergse plassen. Voor veel bewoners was de doorkomst het hoogtepunt van het jaar, dus die zijn echt diep teleurgesteld. De buurt is nu een handtekeningenactie gestart om de lopers vanaf volgend jaar weer terug te krijgen. En de gemeente heeft toegezegd dat de route in 2027 opnieuw wordt geëvalueerd. Dus dan hoop ik maar voor de mensen in die straten, de Elsweg, de Dr. Moonsweg en de Jan van Daalstraat, dat de lopers van de Vierdaagse weer door die straten gaan komen, aldaar in Beers. Überhaupt als je hem gaat lopen, de Vierdaagse, sterkte

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag, met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan al heel wat files in het zuiden van het land, 150 kilometer in totaal. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. De A2 Utrecht richting Den Bosch, daar is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder kun je er 15 minuten bij rekenen. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

hier is Erik Scherrer. En ik heb het heel graag over verrijkte omgeving. Dat is een omgeving die daag je uit. Je moet moeite doen. Je moet nieuwe dingen doen. En nou, een mooi voorbeeld daarvan heb ik net persoonlijk ervaren met Roger Schepers. Want ja, die stelt de goede vragen. Dan moet je over nadenken en heb je een geweldig gesprek.

Daryl Hall and John Oates. En dat was dan weer de grondlegger voor Sunrise van Simply Red. 7 minuten over 4, 7 juli 2026. Vrienden, goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Wat gaan we doen? Tussen nu en 6 uur lopen, lekkere muziek draaien. En jou daar aan de andere kant van de radio een klein beetje muzikaal aan het hand voelen. Als je iets kwijt wil, iets wil delen met de mensheid, kom maar door. Radiobnt.nl of doe het via Instagram en Facebook. Daar kun je overigens ook kwalificeren om mee te gaan, gezellig, naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België, die overigens nog steeds in het WK voetbal zitten. Goed, hè? Het is toch fantastisch, vrienden. Wat gaat er allemaal gebeuren? Zodra ik het maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma. Dat gaan we ook doen. En nog veel meer op deze zonnige dinsdag. Morgen wordt een klein off-dayje. 28 graden. En vanaf donderdag gaat het tropisch warm worden met 3 à 34 graden. Oké. Nou ja, goed. Weet je, het is lekker. We zijn lekker aan het zomer in Nederland. In het noorden is de zomervakantie al begonnen. In het

Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Hey, We Like to Party van de Vanguard Boys. In de jaren 90 was de nummer 1 hit, net als Boom Boom Boom Boom. Ze scoorden wel meer nummer 1 hits en ze treden nog steeds op. Sterker nog, afgelopen zondagavond waren ze te zien in de dance area van Park City Live op Park Bekkerveld in Zuid-Limburg. Terwijl ze eigenlijk normaal eigenlijk alleen maar in het buitenland optreden. En ze komen toch stiekempjes uit Nederland. Daar is het toch allemaal een beetje begonnen, met Wessel van Diepen natuurlijk. En dit is nog steeds wel even lekker om die feestmuziek op de radio te horen. The Edge of Desire daarvoor. Via de radio bnt.nl. Als je ons net gevonden hebt en je denkt bij jezelf wat een leuke zender. Ja, dat moeten we met je eens zijn. Dat moeten we onderschrijven. Wees ambassadeur. Hè. Maak reclame voor ons. Waar je ook naartoe gaat. Misschien ga je vanavond lekker op het terrasje zitten. Of kaarten of whatever. Misschien moet je naar de gym. Kijk dan een beetje uit. Hou een beetje rekening met de temperatuur. Maar dan heb het in ieder geval over Radio BNT. Laat het een gespreksonderwerp zijn. Dus alleen al leuk. Je weet het. In heel Limburg en Brabant. DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. De leukste programma's. Met Erik Kreutzer in de ochtend. De wakkersochtendshow van Nederland. Ochtendshow van BNT. Dan tussen 10 en 1 uur Tim van der Weerde. Tussen 1 en 4 Duncan Frisch. Ondergetekende de middagshow tot 1 uur of 6. En dan op maandagavond is er nog het Radio BNT Ethisch Café. Het meest ethisch verantwoordelijk programma van de Nederlandse radio. Alleen maar ethisch tussen 7 en 9 uur. En we hebben leuke dingen om weg te geven. Oh ja, wat geven jullie dan weg, Roger?
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Kijk, dat is ook wat we doen. Hè. Daar sturen we je ook gewoon lekker naartoe. Naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België. Daar mag jij bij zijn. Wat moet je doen? Kwalificeer je via Facebook, via Instagram. De pagina's van Radio BNT. En doe mee aan de quiz die Tim en Duncan spelen tijdens de Radio BNT werkdag. Tussen 10 en 4 uur. Dus dan kwalificeer je. Dan hebben we een aantal winnaars in een champagnekoeler komende vrijdag. Ja, en dan tussen 4 en 6 gaan wij wat mensen bellen die wij gewoon naar het circuit van Spa-Francorchamps sturen. Dan ben je erbij. Heerlijk, hoe vet is dat? Krijg je gewoon allemaal gratis en voor niets van het lekkerste radiostation van de regio. Dat zijn wij, Radio BNT.

en Theo mee te doen en tickets te winnen voor de Grand Prix van België op circuit Spa-Francorchamps. Ook dat is Radio BNT, vriend. En dan zou je kunnen afvragen, als je die kaarten niet wint, waar is een groep?

0: Want noodgeval, Karel, de zanger van Goldband, die deed het eerst nog stiekem met Maan. Daar hebben ze zelfs een liedje van gemaakt. Toen hebben ze ook een relatie gekregen. En ze zijn uit elkaar. Oh, gossie. Hij moet gedacht hebben, waar is de nooduitgang? Of zij heeft dat gedacht. Misschien bleek het een noodgeval te zijn. Zou zomaar kunnen. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma gaat vandaag tussen hits van The Gibson Brothers. Ja. Wat wil jij horen in de lange uitvoering? Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar of Quesada Mi Vida of naar Cuba. Het kan allebei. Je kent ze natuurlijk van de non-stop dance. Is ook lekker. Maar het gaat nu tussen Quesada Mi Vida en Cuba. Welke wil je horen in de lange uitvoering? Zo dadelijk over een minuutje of 10. Nou goed, kruip even in de app. Als je Cuba wil horen, dan stuur je Cuba naar radiobnt.nl. En que será vinden we genoeg. Que, dat is Q-U-E, is meer dan voldoende. Als je Q even appt naar radiobnt.nl of Cuba appt naar radiobnt.nl, dan hoor je zo dadelijk jullie voorkeur op de radio. Of Cuba of que será mi vida, welke van de Gibson Brothers wil je horen? Laat van je horen. Cuba naar radiobnt.nl of que será mi vida naar radiobnt.nl.
1: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische ticket.

0: Free. Hij was al afgelopen. Het staat op het album Purpose trouwens. The Beepster hoorde je, Justin Bieber, sorry. En ja, eigenlijk is het ook wel een van zijn lekkerste. What Do You Mean staat ook nog op die plaat. En ik ben helemaal niet zo van de Beepster, maar ik vind dit wel lekker eigenlijk. Ja, dan hebben we de Beepster, maar je hebt ook de Swifties natuurlijk. Ze zijn getrouwd. Ja, Travis Kelce en Taylor Swift. Afgelopen weekend is het gebeurd. Er kwam helemaal niet veel naar buiten. En uiteindelijk kwam er wel een hoop naar buiten. En ja, tenminste redelijk dan. En daar hebben mensen opgetreden. Sir Paul McCartney heeft daar sinds een jaar of 45 weer I Wanna Hold Your Hand gezongen. Speciaal voor Kelce en Swifty. Dus dat is dat toch wel weer een mooi gebaar. Ed Sheeran was er. Er waren zoveel mensen, joh. Ik kan ze allemaal opnoemen. Ik heb hier de hele gastenlijst. Nee, gaan we niet doen. Maar Paul McCartney was er ook. En die zong daar. Dat vond ik dan eigenlijk toch wel weer bijzonder. Wat gaat het worden? Que será mi vida of wordt het Cuba van de Gibson Brothers? Sorry. Welke hoor je in de lekkere lange uitvoering? Dat ligt aan jou. Je kunt nog even meestemmen als je het leuk vindt. Wil je Cuba horen? Dan stuur je het woord Cuba naar radiobnt.nl. Wil je Que será mi vida? Vinden we Q genoeg. Q-U-E. RadioBNT.nl. Wat gaat het worden? Je weet het binnen een minuut of drie. Zo dadelijk hoor je van Duncan. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En Rijn Baartmans zit bij de ANWB in Den Haag. En van hem hoor je de meest actuele verkeersinformatie. Hoe staat het ervoor op de weg in het zuiden van het land? Eerst kijken we even naar het weer. Gaatje of 27 vandaag. Beetje wind ook. Lekker. En op sommige plekken gewoon heel erg warm. Andere plekken viel het dan weer een klein beetje mee. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen een klein beetje een offdate. Ja, offdate klinkt dan wel heel depressief meteen. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Max 28 graden. En vanaf donderdag tropische temperaturen richting de 33.
1: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: De brand in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is geblust. Personeel sloeg rond 10:45 vanochtend alarm toen er rook uit de ingang kwam. Omdat het gangenstelsel 40 meter diep ligt, duurde het even voor de brandweer de vuurhaard vond. Er waren geen bezoekers binnen en het personeel kon op tijd vluchten. De brandweer ventileert de grotten nu om de rook te verdrijven. De ouders van de 6 minderjarige jongens die eind juni vakantiehuisjes aan de Geelserbaan in Tilburg vernielden, hebben zich gemeld. De jeugdige daders richtten met stenen, een loden pijp en een betonpot enorme schade aan. De politie gaat met de ouders in gesprek en start binnenkort te verhoren van de kinderen. Eigenares Christel Verhagen is opgelucht en hoopt dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen om de schade te vergoeden. En op de Napoleonsweg in Ittervoort is vanochtend rond 10:30 een auto over de kop geslagen bij een kettingbotsing. Vlak voor de verkeerslichten richting de A2 botste een automobilist op een voorganger die vervolgens doorschoof tegen een derde voertuig. De achterste auto raakte van de weg en kantelde. De bestuurder is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De N273 was vanwege de berging tijdelijk in beide richtingen dicht. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
0: Kom maar, Rijn!
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan al heel wat files in het zuiden van het land, 150 kilometer in totaal. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. De A2 Utrecht richting Den Bosch, daar is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder kun je er 15 minuten bij rekenen. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Gibson Brothers en het is geworden.

Radio BNT uit eind jaren 70 aangevraagd. En een paar stemmetjes meer kwamen naar binnen. Meer kutjes dan koebaantjes. Nou, dankjewel in ieder geval voor het reageren via radiobnt.nl. Je hoorde hem in de lekkere lange uitvoering, de 12 inch van de Gibson Brothers. En ja, eigenlijk is het best lekkere muziek wat ze maken, hoor. De grote hits natuurlijk, Yes Era Mi Vida, Nonstop Dance, Cuba. En dan houdt dat eigenlijk wel ver op. Maar ja, dat zijn wel liedjes die nog steeds in je kopje blijven hangen. Voor meer lekkere lange uitvoeringen kan ik je een inspiratiebron geven. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dan vind je een hele lange Spotify playlist met lange liedjes die van zichzelf ook lang zijn. Dus daar zou je je kunnen laten inspireren om iets aan te vragen. Komende vrijdag bijvoorbeeld, dan doen we om 5:30 en 6:30 een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. En die mag jij uitkiezen. Dus ja, kom maar door. Als je een leuk idee hebt, we horen heel graag van je. Dus Radio BNT, waar je naar luistert, vrienden. En de klok zegt 5:09. Dat is waar je naar luistert, dat zei ik al. En als je ons wilt bereiken, kan dat via Facebook, Instagram en radiobnt.nl. Kwalificeer je om leuke tickets te winnen.

Hier op Radio BNT, It's Only Love, Bryan Adams en Tina Turner. Homewrecker van Summer. En dat hoor je allemaal achter elkaar. Krijg je allemaal gewoon alsof het helemaal niets kost. Krijg je gratis en voor niets. Radio BNT, je weet het vrienden, 24-7. Het beste medicijn voor je oortjes. Of het nou warm of koud is, maakt eigenlijk allemaal helemaal geen donder uit. Hè. Het is de BNT-middagshow. Daar luister je na tot een uur of zes. Het is dinsdag 7-7-20-26. Ja, en gisteren was het 6-7-26. Er zijn altijd van die dagen, dat hadden we laatst hadden we dat ook, was het 26-26-26. Zo'n dag waarop heel veel mensen trouwen, weet je wel. Ja, dat is dan vandaag niet het geval, denk ik. Het zal je niet ontgaan zijn, maar de Tour de France is afgelopen zaterdag van start gegaan. En Pogacar die rijdt in een gele trui, of dat nog zo is. Dat ga je straks allemaal horen als de finish nabij is. En toch is dat altijd wel weer een feest, de Tour. En eindigt in ieder geval op de Champs-Élysées in Parijs. Maar het begint vaker toch wel op andere plekken, hoor. In Nederland is het ook ooit begonnen, een aantal jaar geleden. De Tour de France, ja. Is toch een mooi terugkerend fenomeen, maar wat gaan ze hard, joh, op die dunne bandjes. Mijn god. Het is allemaal keihard, loopt een beetje door de WK heen. Want die eindigt ergens half deze maand. Dan is dat klaar, dan is daar de grande finale. En de Tour die loopt daar gewoon mooi doorheen. Dus eens kijken of dat mooie Nederlandse successen op kan leveren. We hebben ook nog Wimbledon, dat is toch gaat om de sport. Dus ook dat gaat door. En als je van blaasmuziek houdt, dan trappen ze komende donderdag in Klankstad Kerkrade in Zuid-Limburg het Wereldmuziekconcours af. Het WMC is eens in de vier jaar. En dat gaat dit jaar uiteraard ook weer plaatsvinden. Dus dat wordt een overweldigend succes. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. En dat is natuurlijk ook zo. Dat kent zijn fans en dat moet ook vooral zo blijven. Dus mooi dat we dat allemaal hebben, vrienden, in de wereld en in Nederland. Maar goed, deze tour bijvoorbeeld, dat gaat dan naar buiten. Dus dat gaat de landsgrenzen over. Ik vind het veel te lekker om over dat muziekje heen te bleppen. Maar ja, ik heb niks meer te melden. En als je niks te melden hebt, dan moet je je mond houden. Dat staat in het boek der DJ's, het boek der discjockeys. Als je een beetje die cursus gevolgd hebt, dan moet je alleen maar zinvolle informatie verspreiden. En als je niks te melden hebt, bek houden. Ja, nou, zo moet het dan ook zijn. Maar ja, goed, de vormgeving wil ook wat. En dat is dan af en toe wel weer leuk, toch? Uit de 80's op BNT, Cool and the Gang. Oeh, la la la, let's go.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.

0: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027... maar het is nog onzeker of ze dat doen. En dan het weer nog. Wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Flinke vertraging in het zuiden van het land. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Er is meer verkeer op de A2 vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg betekent dat een vertraging van 30 minuten. De A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Borgwerf. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. De A27 richting Gorinchem vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem 20 minuten extra. De A50 Eindhoven richting Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 20 minuten vertraging. Tot slot nog de meeste vertraging op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Tussen Zeggen en afrit Wouwse Plantage doe je er een uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

Iemand die jarig is, laat mij even weten wanneer dat is. Met naam en telefoonnummer erbij. Dan kan ik hem of haar misschien even bellen. Of in ieder geval feliciteren. De uitzending onder begeleiding van Harmonie Miserabel. Dat is een harmonie die ik in de studio heb dagelijks tot mijn beschikking in de middagshow. Dus dan zou ik iemand die jarig is gewoon eventjes voor het voetlicht kunnen zetten, zeg maar. In de spotlight. Dat klinkt dan weer een beetje beter. En dan kan ik hem of haar even feliciteren via de radio. Dus ken je iemand die jarig is binnenkort? Of ben je iemand die binnenkort jarig is en wil je graag gefeliciteerd worden op de radio? Stuur even een berichtje naar radiobnt.nl. Even wat informatie, want dan kunnen we daar natuurlijk ook wat leuks mee doen. 8:05 in de middagshow, deel 2 voor vandaag. 7 juli 2027, dat is het volgend jaar. Het is nu 7 juli 2026. En ben je vandaag jarig, dan was dit liedje speciaal voor jou. Van harte gefeliciteerd, Flapstart. Happy birthday van Stefke Mirakel, Stevie Wonder. Aan het begin van deel 2 van de middagshow voor deze lekkere warme dinsdag, 28 graden. In het noorden van het land zijn wat wolkjes. Hier blijft het gewoon lekker droog en lekker warm. En morgen ongeveer dezelfde temperatuur. En vanaf donderdag gaat het tropisch warm weer een klein beetje omhoog richting de 3 à 34 graden. Och vrienden, wat hebben we daar zin in. Kwalificeer je voor de tickets voor de Grand Prix van België. Het circuit van Spa-Francorchamps. We sturen je daar naartoe. Ga naar Facebook of Instagram van Radio BNT en kwalificeer je daar. Doe dan mee met de quiz tijdens de Radio BNT werkdag. Elke dag tussen 10 en 4 bij Duncan of Tim. Dan krijg je wat vragen gesteld. En dan zou je zomaar dichter bij die tickets kunnen zijn. Komende vrijdag tussen 4 en 6 in de middagshow gaan we...

0: be with you.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Er zijn er een aantal al overleden van de Temptations. You're the Treater Like Your Lady op Radio BNT. En ze hebben nog opgetreden, althans het restant van de Temptations wat er nog over is, samen met de Four Tops. En vorige maand is dat gebeurd, hebben ze in Nederland nog opgetreden. Een vette show samengegeven in Eindhoven volgens mij. Nou, lekker is dat. Leuk om deze weer eens terug te horen op de zender, vrienden. En daarvoor 20 Seconds van Ruben Hille, winnaar van The Voice of Holland. Kijk, en dat is goed. En, heeft het leuk gedaan als je dit hoort. Dan klinkt het heel internationaal. Het lijkt op... Kom er even niet op wat het is waar het op lijkt. Want het is wel heel erg lekker. Het lijkt op... Of Monsters en... Nee, dat is het niet. Ik kom erop terug, want dit voert veel te ver. Maar in ieder geval is het wel een hele goede plaat. Dat is leuk. Ruben Hille, onthoudt die naam. 20 Seconds heet zijn eerste single. En dat wapenfeit staat meteen hoog genoteerd in de Vaderlandse hitparade. Als je ons wilt bereiken, kan dat, vrienden, via radiobnt.nl. Voor alles wat je kwijt wil, liedjes die je wil aanvragen, dingen die je wil delen. Ja, en het heftige nieuws ontviel afgelopen zondagavond. Boer John uit Boer Zoekt Vrouw overleden. Geweldig, vreselijk ongeluk gehad in Heilbloem in Zuid-Limburg. Is daar met een busje tegen de boom geknald. En er zaten 6 personen in. En Boer John is niet meer. En dat is heel heftig. 38 laat de kinderen na. En dat is heftig. Heeft de partner in Boer Zoekt Vrouw helaas niet gevonden. Althans, niet tijdens het programma. Maar het verschrikkelijke nieuws kwam eind van de zondag tot ons. Ja, dan denk je bij jezelf, wat is het allemaal gek. Vandaag ook weer van die trieste berichten hoort van mensen die overleden zijn. Dat is verschrikkelijk. En ja, het hoort bij het leven, maar op de manier hoe vaak, dat gaat helemaal nergens over. En het zijn mensen, dat zei ik eerder al, die dagelijks gemist worden. Gisteren hadden we het over Peter R. de Vries. Ja, zo kunnen we wel even doorgaan. Dit is gewoon ook weer allemaal verschrikkelijk. Ja, en daar staat dan tegenover dat mensen zeggen, ja, life goes on. Dat weet ik, dat zijn allemaal clichés. Alleen kun je er op dit moment geen ene zak mee natuurlijk.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Laten we ons dan toch even met vrolijke zaken bezighouden, vrienden. Want we gaan je sturen naar de Grand Prix van België. Het circuit van Spa-Francorchamps. Daar kunnen we je naartoe sturen. Wat moet je doen? Ga naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT en kwalificeer je. We gaan dan tijdens de BNT werkdag, elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 4 bij Duncan of Tim. Dan gaan we je bellen. En dan kun je meedoen met een prijs, met een quiz. Antwoord geven op die vragen. En dan kwalificeer je nog dichterbij voor die tickets. Komende vrijdagmiddag in de middagshow, dan gaan ze eruit de tickets voor Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België. En dat zou zomaar leuk kunnen zijn dat jou ten deel valt. Ik gun het je in ieder geval heel erg. Dus doe je ding en kwalificeer je via Facebook, Instagram van Radio BNT. Wij draaiden zojuist inderdaad muziek van Ruben Hille. Ik heb daar nog even iets over, dus blijf hier alsjeblieft.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
2: Radio BNT.
0: Ruben was de pupil van Suzanne Freek in The Voice of Holland. Zij wonnen overigens ook. En een liedje gemaakt, Suzanne Freek. En sneller.
3: Ze noemen

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets.

0: Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan. Nou ja, goed of je drive safe of safe drive, moet ik eigenlijk zeggen, hoor je zo dadelijk van Rijn Baarbrands. Hij zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de meest actuele verkeersinformatie in het zuiden van het land. Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something draaiden we daarvoor, de jaren 90. Lekker is dat. Hebben volgens mij maar één album uitgebracht, ook maar één hitje gehad, maar wel erg lekker om te horen op de radio. Dus aan tafel zit, vrienden, eet smakelijk. Dit is de middagshow op Radio BNT. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. Het Radio Middag Feuilleton, bestaande uit 2 episodes. Het is 5:30. We kijken even naar het weer, vrienden. Het is al 5:01. Oh, oh, time flies. Het is zelf nu met 28 graden. Er kan een wolkje aan de lucht zijn in het noorden van het land. In het zuiden blijft het overwegend lekker droog. En zonnig uiteraard ook. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, ook 28 graden. Vanaf donderdag gaan de temperaturen tropisch omhoog naar 33 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De brand in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is geblust. Personeel sloeg rond 11:15 vanochtend alarm toen er rook uit de ingang kwam. Omdat het gangenstelsel 40 meter diep ligt, duurde het even voor de brandweer de vuurhaard vond. Er waren geen bezoekers binnen en het personeel kon op tijd vluchten. De brandweer ventileert de grotten nu om de rook te verdrijven. De ouders van de 6 minderjarige jongens die eind juni vakantiehuisjes aan de Geelserbaan in Tilburg vernielden, hebben zich gemeld. De jeugdige daders richtten met stenen, een lode pijp en een betonpot enorme schade aan. De politie gaat met de ouders in gesprek en start binnenkort te verhoren van de kinderen. Eigenares Christel Verhagen is opgelucht en hoopt dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen om de schade te vergoeden. En op de Napoleonsweg in Ittervoort is vanochtend rond 10:30 een auto over de kop geslagen bij een kettingbotsing. Vlak voor de verkeerslichten richting de A2 botste een automobilist op een voorganger die vervolgens doorschoof tegen een derde voertuig. De achterste auto raakte van de weg en kantelde. De bestuurder is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De N273 was vanwege de berging tijdelijk in beide richtingen dicht. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baarbrands van de ANWB. Flinke vertraging in het zuiden van het land. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Er is meer verkeer op de A2 vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg betekent dat een vertraging van 30 minuten. De A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Borgwerf. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. De A27 richting Gorinchem vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem 20 minuten extra. De A50 Eindhoven richting Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 20 minuten vertraging. Tot slot nog de meeste vertraging op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Tussen Zeggen en afrit Wouwse Plantage doe je er een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ray, die doet het trouwens heel erg goed, dat soloalbum van haar. Ze heeft alleen nog steeds haar man niet gevonden. Where is my husband, vraagt ze zich al de hele tijd af. En dat album moet je echt eens beluisteren. Er staat zelfs een liedje op met Hans Zimmer. Is echt wel de moeite waard, hoor. Is absoluut wel lekker. Zou ik zeker als ik jou was eens eventjes checken. Gabriel Rios draaien we ervoor. Gabriel Rios uit België, Broad Daylight. Maakt ook heel veel leuke liedjes in het begin van de Zero's. En op dit moment is het redelijk rustig. Veel België trouwens in de show, hè. We hebben het over het WK gehad, want België zit nog in de race natuurlijk. We hebben het over nu Gabriel Rios weer gehad. We hadden nog iets over België, toch? Ja, ik heb er wel over getwijfeld, maar nee, onzin. En als eerste in de rij van drie draaiden we Leith Garrett en I Was Made For Dancing. Een lekkere dance classic uit de jaren 70. De klok zegt 17:55.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 110 online. Dat is best wel veel. Dus dat zou je kunnen checken. De Hoogmis van het Zuiden hebben we onlangs gedaan. John Tana, Beppie Kraft, kan zo nog wel even doorgaan. Maar ook Johan Fleming staat er bijvoorbeeld op. Als we dan toch een lijntje leggen tussen Limburg en Brabant. En Johan Fleming was onlangs nog in het nieuws samen met Peter-Jan Rens, waar het niet zo goed mee ging. En Johan heeft hem bijgestaan. Dat is wel leuk. Interessant verhaal. Als je Flemings hoort, dan denk je misschien bij jezelf, ja, wat een gek. Een gekkie. Maar dat is hij misschien, maar dat is hij helemaal niet. Het is een puur zakenman die zijn zaken echt al op orde heeft. En heel veel spullen heeft. Dat is echt een interessant gesprek. Moet je zeker eens checken. En de meest recente is die met Jonathan Jeremiah. Daar ben ik wel trots op. Het is namelijk een artiest van internationale allure. Een soul folk singer-songwriter is het. Ook componist. Hij maakte 7 albums sinds 2010. En hij heeft vorige week nog een album uitgebracht. Jonathan Jeremiah Live at the Royal Theatre Carré. Heeft hij opgenomen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En dat is een album die te koop is op vinyl. Dus dat is interessant. En daar staan eigenlijk al zijn hits op. Lust, Happiness. Dat doet hij allemaal lekker live. Dat is leuk. Moet je zeker maar eens even checken. Maar vooral ook een leuk gesprek. En het is een van de kortste podcasts die ik ooit gemaakt heb. 13 minuten en 5 seconden. En nog heeft hij wat voor me ingesproken.
2: Hey, this is Jonathan here. And I am here with Roger Schepers. But my Dutch is not as good as his.
0: Ja, goed. Maar mijn Engels was ook niet helemaal fantastisch, hoor. Dus we hadden een leuk gesprek even vorige week, een kwartiertje ongeveer, in het Openluchttheater in Valkenburg, waar hij zijn Nederlandse tour aftrapte. En daar was ook dat album voor het eerst te koop. Ik heb er meteen een podcast van gemaakt. Dan hoor je wat.

Ga naar de Instagram-pagina en de Facebook-pagina van Radio BNT en kwalificeer je daarom kans te maken voor tickets voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Wij van Radio BNT sturen je daar naartoe. Instagram, Facebook. Even laten weten dat je mee wil doen. Doe mee, speel de quiz mee bij Duncan en Tim tijdens de Radio BNT werkdag van 10 tot 4.

0: De zusjes Wilson waren vorig jaar nog te zien op Bospop en weer het vrienden Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Wat een waanzinnige plaat nog steeds. This Love, Maroon 5, draaiden we daarvoor. Adam Levine. Het is 7 minuten voor 6 op radio BNT. Zullen we hem dan gewoon nog een keertje doen? We gaan hem nog een keer doen.
1: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legende.

aan de quiz. Die gaat over Formule 1. Hoe vet is dat? En dan maak je kans op tickets voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. De komende

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van £5 miljoen niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De brand in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is geblust. Personeel sloeg rond 11:15 vanochtend alarm toen er rook uit de ingang kwam. Omdat het gangenstelsel 40 meter diep ligt, duurde het even voor de brandweer de vuurhaard vond. Er waren geen bezoekers binnen en het personeel kon op tijd vluchten. De brandweer ventileert de grot nu om de rook te verdrijven. De ouders van de 6 minderjarige jongens die eind juni vakantiehuisjes aan de Gilserbaan in Tilburg vernielden, hebben zich gemeld. De jeugdige daders richtten met stenen, een lode pijp en een betonpot enorme schade aan. De politie gaat met de ouders in gesprek en start binnenkort te verhoren van de kinderen. Eigenares Christel Verhagen is opgelucht en hoopt dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen om de schade te vergoeden. En op de Napoleonsweg in Ittervoort is vanochtend rond 10:30 een auto over de kop geslagen bij een kettingbotsing. Vlak voor de verkeerslichten richting de A2 botste een automobilist op een voorganger die vervolgens doorschoof tegen een derde voertuig. De achterste auto raakte van de weg en kantelde. De bestuurder is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De N273 was vanwege de berging tijdelijk in beide richtingen dicht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18+, speelbewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Maar 2,79. Lidl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de

0: Voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

0: Radio BNT, waar muziek je raakt.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De brand in de mergelgrot van de ondergrondse fietstochten aan de Dalemerweg in Valkenburg is geblust. Personeel sloeg rond 10:45 vanochtend alarm toen er rook uit de ingang kwam. Omdat het gangenstelsel 40 meter diep ligt, duurde het even voor de brandweer de vuurhaard vond. Er waren geen bezoekers binnen en het personeel kon op tijd vluchten. De brandweer ventileert de grotten nu om de rook te verdrijven. De ouders van de 6 minderjarige jongens die eind juni vakantiehuisjes aan de Gilserbaan in Tilburg vernielden, hebben zich gemeld. De jeugdige daders richtten met stenen, een lode pijp en een betonpot enorme schade aan. De politie gaat met de ouders in gesprek en start binnenkort te verhoren van de kinderen. Eigenares Christel Verhagen is opgelucht en hoopt dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen om de schade te vergoeden. En op de Napoleonsweg in Ittervoort is vanochtend rond 10:30 een auto over de kop geslagen bij een kettingbotsing. Vlak voor de verkeerslichten richting de A2 botste een automobilist op een voorganger die vervolgens doorschoof tegen een derde voertuig. De achterste auto raakte van de weg en kantelde. De bestuurder is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De N273 was vanwege de berging tijdelijk in beide richtingen dicht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volkcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam

0: Kwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

0: waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: The show is hot out here. No, I don't mind though.

ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken.

0: Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yılmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT. Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
5: Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in een zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond.

motoren. De legendarische bocht Eau Rouge. En Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

van Conchamp. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: TNT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: Ambtenaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulate!

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groot deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vraag.